En soms heb ik shit op mijn chest, man. En dan moet ik er gewoon uit.

even meer brood. De paden die nu zijn belopen waren het zwaarste in de zomer. Zij zit mijn boosje te verkopen, want ik heb een nieuwe code. En die code moet je ook, hè.